0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show regio content music team.

Goedendag, amateur en luisteraar. Het is even weer de tijd voor de BG Show. Hier op de Vorm Amateur. Het is weer vrijdag, dus dan zijn we weer even paraat. Dan kruipen we weer even naar het pyramidje en dan zetten we even die uitzending in elkaar die rijden, hè, amateur? Dat luister maar even mee aan die kant. Gewoon een mooi stukje muziek eventjes. Prima, puur beste regio content tot 7 uur, ja, tot 7 uur. Dat is precies een stijf uurtje en we hebben weer even helemaal voorbereid. In de tropische temperaturen hier 53,14. In de jachthaven staat even aan die kant. Dacht ik wel even, luister maar even mee. Kantjes voor iedereen overigens die afgestemd zijn en iemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de commerciële partner ook vandaag weer en ook de hele jaar eigenlijk en het komend jaar ook denk ik, hoop ik wel eventjes, dat is de BG Service. Een prima stukje service daar aan die kant. Ook in de 53,14 jachthaven staat eventjes.

Ja, ik hoop even dat de ontvangst prima is aan die kant en de kantjes ook even nagenoegend zijn. Want dat doen we natuurlijk allemaal eventjes voor. Hè? Prima ontvangst en kantjes die nagenoegend zijn. Oké, we gaan weer eventjes die kantjes even draaien. Luister maar even gezellig mee. En kantjes zijn even naar eigen voorkeur. Oké.

0: Ik zocht een jongen die Twentse, Hengeloze, agressieve mentaliteit kon vertegenwoordigen. Op een dag kwam mijn broer, die 6 jaar jonger was dan ik, kwam langs met Andy. En het huis was gelijk te klein. Mijn vrouw en ik bleven verbijsterd achter door zijn bezoek. Het was één brok energie en agressie. Maar het was precies wat ik zocht.
1: Andy was een boefje als hij wat had geflikt. Zei hij altijd, de wereld is toch al kapot. Elke smeris kende hij bij zijn voornaam. Wekelijks zette hij Hengelo op zijn

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Ja, hallo amateur, luisteraar. We zijn in de slotfase beland van deze uitzending. En dat betekent dat ik eventjes nog even de tijd neem, de resterende tijd, om eventjes de kantjes nog even te noemen die we gedraaid hebben. Hier het BG Show Regio Content Music DJ Team. Hier vandaag. En het was, we begonnen met instrumentaal kantje Marok 7. Een beetje introductie eigenlijk van de Shadow. Daar zat ik overheen te kletsen. En dan was het even Betsy en Jo met het komkommetje. Dan was het even Lady Bianca. En ze noemde haarzelf ook nog eventjes in het kantje Annabella. En dan was het even Henk Wijngaarden met Ik reed kilometers bij Theo Peters. Dit is de rijschool daar in Knol. Dacht ik tenminste. Dan was het even de Black. Oh, het kondigde even een klein aantal kantjes aan die even over de truck. Beroep gingen. Namelijk dan de Black Hills met mijn truck. Dan even de Gold Stars in mijn truck. Dan was het even Tina Trucker met Lady Trucker is mijn naam. En dan waren het nog even de Nachtrijders met Hij was chauffeur. Maar nu is hij afgekeurd. Dan was het even de Moodmakers met Moeder Mijn. Even Gert Hollander weer even natuurlijk. En heerlijk was dat natuurlijk met Ik zie altijd liefde in je ogen. Dan was het even de Rohuus uit de Knols. Die uit Stadsknol natuurlijk even die kant op. En Pekela ook dacht ik eventjes. Toch? Terapel allemaal en zo. Nieuwbuinen noemen ze ook nog even met de Knaalstreek. Was het even Con Amour uit de regio Westerkwartier. Daar. Met de eenzame weg omhoog. En dan was het even een orkest sympathie uit de locatie Groesbeek even. Met het is zo fijn om muzikant te zijn. En dan was het even Remijnde Talma amateur uit de locatie Noordhoorn eventjes. Met de James Dean van Hengelo. Dat had hij van de week eventjes gezongen. In de Salem Worm. Dat was even heel mooi, vond ik dat. Het mooiste kantje eigenlijk wel, maar ja, was sowieso heel mooi, vond ik. En dan was even Jeanette en de Music Boys met IJsselmeer. Dan was even Cowboy Gerard nog even met Heer, ik zit met zoveel vragen. En dan was nog even Jacob en Sylvia vanuit Plan Noord, locatie Veendam met In het Weekend. En we luisteren nu nog even naar mij en naar op de achtergrond en af de voorgrond Gustav Holst met The Planets, Mars, De Bringer of Waar. Bedankt even voor het luisteren. We gaan de band verlaten en zijn komende week eventjes, inshallah, retour. Dacht ik.

0: We beginnen met een hele leuke intro trouwens.
1: Thank you.
2: Thanks for listening to us.
3: Thank you. Thank you, Sarah.
4: So tomorrow at 1 a.m. in the morning at the Lutherse Kerk, Sari and Abed will perform. And also, I guess if you want to discuss more after, you can, Exactly.
2: And tomorrow,
4: yeah. I announce the concert. And we will continue soon with Maisa Jalat. So please, like,
0: Radio Worm vandaag met Isink Goes Roadtap. We hebben een hele mooie bijzondere uitzending bij Radio Worm. En ook heel dankbaar met de gasten die nu hier zitten. Maar voordat we beginnen, even uitleggen waarom wij vandaag uitgekozen hebben om inderdaad over 150 jaar stadsreiniging te spreken. Er komt een viering aan. Er is eigenlijk ook een viering omdat stadsreiniging 150 jaar werkt aan Schone Stad. En vanuit Radio Worm vonden wij het wel heel erg aardig om samen met de gemeente te spreken over eigenlijk de afgelopen jaren. En wat er sowieso in deze afgelopen decennia allemaal veranderd is in de stad. En ook met het ophalen en het verzorgen van de stad, het verwerken van vuilnis. En we hebben een aantal gasten vandaag uitgenodigd. En we beginnen met Chris en Chris. Zouden jullie elkaar even willen voorstellen? Zou jij je vader willen voorstellen? En misschien kan de vader dan de zoon voorstellen.
5: Nou, ik ben Chris Lagendijk, 71 jaar. Ik ben hier samen met mijn zoon om een verhaal te vertellen over onze roadtrip. Ik ben jarenlang werkzaam geweest binnen de salariswereld. En mijn zoon Chris Lagendijk, ook Chris Lagendijk, zit hier naast me.
6: Ik ben teamleider Rioldienst. Ik werk hier al 18 jaar, ook bij de Rioldienst. Ik ben sinds 6 jaar teamleider. Daarvoor heb ik een tijdje planner geweest en daarvoor heb ik ook op de wagen gezeten. Dus ik heb alle werkzaamheden van de Rioldienst ook zelf uitgevoerd.
0: Dat is mooi.
6: Ja.
0: En daarom hebben we jullie ook uitgenodigd, hè? Want jullie zeggen ook eigenlijk Roadtap of stadsreiniging of stadsbeheer is ook echt een familiebedrijf.
5: Ja.
0: Bij jullie werken er zelfs 4 generaties.
5: Ja, ja. Mijn vader is, en dat is een heel bijzonder in het jubileumjaar, mijn vader is 63 jaar geleden in 1963 begonnen als vuilnisman bij de Roadtap op de Zagmolenkade in het Oude Noorden. En daar moest hij de wijk Krooswijk doen. Vond hij eerst heel bijzonder voor de buren, want hij had nog zelfs met een zonnebril opgelopen. Maar na een week werd hij steeds trotser en trotser en hij heeft die trots eigenlijk overgedragen op ons. Want ja, de Roadtap is een heel bijzonder bedrijf en wij werkten niet voor de Roadtap, maar wij waren Roadtap.
0: Ja.
5: En dat was ja gewoon...
0: Dat begrijp ik goed. Ik kan je vertellen dat ik getrouwd ben in die locatie, wist u dat? Die heette toen Roadtaps, want die locatie waar uw vader werkte, die is uiteindelijk gesloten.
5: Ja.
0: En toen kwam er een soort van kunst iets in.
5: Klopt.
0: En daar ben ik toen getrouwd.
5: Ja.
0: Inmiddels is dat huwelijk niet meer. Maar ik vind het wel mooi om te melden.
5: Nou ja, de locatie ook niet meer. Maar dat was dat die locatie, ja, midden aan de rand van Krooswijk. Dat was natuurlijk een geweldige volksbuurt waar ik ook geboren ben.
0: Daar bent u geboren.
5: Ik ben in de Ringhoekstraat geboren. En ja, weet je wel, daar kwamen ze de vuilnisvaten ophalen. En de vuilnisbakken ophalen. En ja, doordat mijn vader bij de Roadtap ging werken, kregen wij het beter. Wij kregen een geweldige tijd. Want ambtenaar zijn is toch wel een luxe.
0: Zeker.
5: Voor de gemeente Rotterdam werkte, is ook heel prettig, een goede werkgever.
0: Zeker.
5: En ja, ik heb zelf 50 jaar volgehouden en met heel veel plezier.
0: Dat begrijp ik. En voordat we daar gaan, want ik wil heel graag over het werk ook praten. En ook over uw eigen emancipatie eigenlijk zo, hè, in die jaren. Want u heeft heel veel gedaan.
5: Ja.
0: Maar was het werk voor uw vader anders dan voor u?
5: Ja, ja ik heb natuurlijk op kantoor gezeten. En heb ik wel van de houten bureaus tot de kantoortuinen, dat heb ik allemaal zo'n beetje meegemaakt. En van de telramen tot de computer, zeg maar. Maar mijn vader was het in die tijd. Hij zat op een grof vuilwagen. Prachtige tijd, want hij nam ook wel eens een doos koeken mee en wat vlees. Dat ging toen zo.
0: Ja.
5: Want wij zeiden tegen de mensen, ja, je salaris is niet zo hoog, maar er is altijd wat bij te verdienen.
0: Ja.
5: Dat is nu niet meer, maar toen was dat de standaard, zeg maar.
0: Ja.
5: En dat heeft mijn zoon Chris ook gezien. Ja, die heeft zijn opa meegemaakt. En jij hebt ook wel, opa had het goed.
6: Hij had het heel goed, ja. Ja.
0: Ja. Iedereen kende hem ook waarschijnlijk.
5: Ja, op een gegeven moment zeiden ze ook, ja, dat is wel een beetje apart van wie is rijker dan de sheik, dus Dick Lagerbeek. Dus ja, weet je, die had. En mijn vader was zo trots op zijn wagen, weet je. Er zat geen vuiltje in.
0: Ja.
5: Alles werd schoongehouden.
0: En
5: hij, als hij wat ging doen, dan deed hij dat altijd nadat het werk klaar was. En dat deed hij vanzelf, hè. Dat je geen 6 teamleiders van nodig had. Dat was gewoon opzichten waren dat. En die waren heel streng, maar rechtvaardig. En ja, ik zelf zat in een hiërarchische kantoorcultuur.
0: Ja.
5: Nou, weet je wel, ik ben en door de jongens van de reiniging opgevoed. En door mijn chef op de zaak, weet je wel. Dus
0: ja.
5: Het is gewoon geweldig.
0: Ja.
5: Waar we zijn als familie uiteindelijk.
0: Ja.
5: Hè, dus mijn vader en ik en Chris. En ook mijn kleinzoon Luca, die hebben natuurlijk heel veel aan Stadsbeheer en zeker Roodhub te danken.
0: Ja, is ook zo.
5: Ja.
0: Ja, het doet mij een beetje denken aan Philips. Hè? Philips deed ook heel veel goede dingen voor de mensen. Ja.
5: Ook. En als je ziet wat er binnen de Roodhub gebeurde aan feesten. Het was geen collegialiteit meer, maar het was vriendschap.
0: Ja.
5: En met op een gegeven moment 70, 80 nationaliteiten.
0: Heb je dat ook nodig om het werk te doen? Om dat werk te doen, om de stad te verzorgen, om op te ruimen.
5: Ja,
0: heb je dat ook voor nodig? Je moet sterk zijn, toch?
5: Het is een beetje one vision, hè? Je hebt allemaal hetzelfde idee.
0: Ja.
5: Dat was, toen ik klein was, had je al van die Rotterdam schoonacties, zeg maar.
0: Ja.
5: En daar stonden die mensen voor.
0: Ja.
5: En zoveel verdienen ze niet. Maar
0: nee.
5: Ze werden door de baas goed behandeld.
0: Ja.
5: Ze hadden een roetselaar.
0: Ja.
5: En ja, ze deden van alles voor.
0: Maar omdat die omstandigheden zo goed zijn, kan je het werk ook doen, voel je je veerkrachtig en sterk.
5: Ja, ja.
0: En dat heb je nodig, want je hebt eigenlijk zelf ook een soort van beschermlaagje nodig.
5: Ja,
0: omdat je zit toch, ik zit ook in de shit business, zeg maar jullie zitten in het riool.
5: Ja.
0: Come on.
5: Hey, want er was van alles, hè, want waar Kees dan in zit, in de riolen. Maar ook de strooidiensten, het schoonmaken van de stranden.
0: Ja.
5: Nou, er zijn zoveel werkzaamheden waar de burger een hoop lol van heeft, weet je wel.
0: Ja.
5: Ja, en dat is toch heel, heel, heel bijzonder. En juist in de tijd van de Roodhub, weet je wel. Want ja, vroeger zat de brandweer er nog bij. En bedrijfswerkplaats, ontsmettingsdienst. Er was vaartuigendienst.
0: Ja, het is heel, alles, heel gevarieerd. Is dat het leukste aan de stadsreiniging, dat je de stad verzorgt? Vind je dat het leukste, dat het weer schoon is en fris is en er fijn uitziet?
5: Ja, weet je, het is een trots gevoel, omdat je Rotterdam verandert, hè, van vies naar schoon.
0: Ja.
5: Maar het is ook, dat je nuttig bezig bent voor de bevolking, voor de burgers, weet je. Want ja, je hoort zoveel burgers klagen over de gemeente, gemeentebestuur, wat de gemeente niet doet.
0: Ja.
5: Maar juist zo'n dienst, weet je, die is zo ontzettend nuttig.
0: Zeker. Ik wil nog wel even inzoomen op al de strikes en de dingen die er ook zijn geweest. Demonstraties, et cetera.
5: Ja, ik ben twee keer actieleider geweest bij stakingen. Ik heb één keer in 83 geloof ik staking meegemaakt van 3 weken. En onderling was dat, want er was geen verschil meer, want we waren allemaal aan het staken. Alleen er waren directeuren die wilden nog de auto laten repareren, maar die hebben we vakkundig weggestuurd, zeg maar. Maar ja, dat was zo'n grote eenheid. En uiteindelijk hebben we toen die 3 weken staking verloren en heel Rotterdam lag vol met vuil. Maar toen we teruggefloten werden, was het vuil binnen een paar dagen weg.
0: Mooi.
5: Want zonder moorden werd het opgeruimd.
0: Ja, mooi. Ja, je bent al bij Worm en Worm is ook echt opgebouwd uit allemaal dingetjes die eerder zijn weggegooid. Ja. Het is veranderd, hè? Het kijken naar afval.
5: Ja, want weet je, dus in vroeger kwam er een hoop afval bij ons thuis en dat waren hele mooie dingen.
0: Precies, ja, dat nee,
5: Ik heb ooit een prachtige dinkietooiverzameling gekregen van mijn vader. Ik heb nog een hele mooie jugendstielklok, een antieke klok.
0: Wauw.
5: En zo heeft hij allerlei dingetjes wel bewaard.
0: Treasure hunts.
5: Maak mijn zoon nog minder mee. Omdat, ja, dit is het riool eigenlijk, de vind je niet zoveel. Ja, of je moet er gauw in vinden, maar dat wil ik ook niet.
0: Ja, want hoe is het in het riool? Vertel.
6: Nou, het riool, dat zie je met de tijd dat het alleen maar vuiler wordt. En steeds vuiler, omdat er steeds meer in het riool wordt gegooid. Aan doekjes, vet. En daardoor ontstaan er wel steeds meer problemen in het riool. Ja, dat is gewoon een heel groot probleem. En omdat de mensen niet echt weten, het wordt natuurlijk mooie verpakking gezegd dat je doekjes in het riool mag gooien, maar dat is niet zo.
0: Nee.
6: Dus, want daar komen alleen veel verstopping door en vet natuurlijk.
0: Dus daar zouden Rotterdammers, die luisteren, jullie ook wel heel erg in kunnen helpen?
6: Ja, zeker, ja. Zeker. Gooi dat minder in het riool en dan zal het riool ook minder problemen hebben. Ja.
0: En wat maak jij dan zoal mee? Want jij bent ook het vak gaan volgen, hè? Dus je hebt dat toch wel doorgekregen van je vader op zoon en opa op vader.
6: Maar nou ja, ik heb verschillende afdelingen zeg maar gehad binnen de gemeente. Ik heb een halfjaartje bij vervoer en materieel gezeten toen ik een jaar of 18 was. Daar ben ik toen weggegaan en toen ben ik bij de inzameling gezeten. Heb ik 2 jaar gezeten als blader. En daar heb ik zakken gegooid, werk voor derden gedaan, grofvuil, alles gedaan. En toen ben ik weggegaan en toen ben ik na 5 jaar weer teruggekomen. En toen ben ik bij de holdings begonnen. En daar heb ik alles gedaan. Kolken gereinigd, hoofdwiel gereinigd, gemalen gebaggerd. Ik heb alle werkzaamheden gedaan. En wat ik zeg, bij de gemeente kon je goed doorontwikkelen en dat heb ik ook gedaan.
0: Zeker, jullie zijn ook helemaal geëmancipeerd eigenlijk.
6: Ja, ja. Ja, zeker. En een goede werkgever. En ik zeg het al, nu heb je dan de nieuwe generatie, die kan je goed begeleiden en uitleggen, omdat je zelf het ook werk hebt gedaan. En dat wordt al zeker gewaardeerd.
0: Zeker.
6: Ja, ja.
0: En wat vind je het mooiste aan Rotterdam en het werk?
6: Nou, ik vind dat je doet het om de stad schoon te houden, veilig te houden.
0: Yeah.
6: En dat mensen, de burgers, zeg maar, zo weinig mogelijk last hebben. En dat je ze kan helpen met alles. En zorgen voor mijn vak dan dat heel Rotterdam droge voet houdt.
0: Ja, inderdaad.
6: Dat is, dat is,
0: daar zag ik ook aan, en die overstromingen die
6: Er
0: komen.
6: Ja, dus zeker met de regenbuien die er af en toe zijn, is dat veel... veel werk. We hebben veel werk. En we doen het met een groep van 30 man. En voor heel Rotterdam.
0: En jij kent het ondergrondse stelsel.
6: Ik ken het, ja. Dus zeker. En dat is... ik zeg, ik heb erin gestaan. Ik heb het werk uitgevoerd. En,
0: hoe is het daar?
6: Ja, het is vies werk.
0: Ja, ja.
6: Het is niet erg. Nee, zeker niet. Ik heb daar geen probleem mee gehad. En de mensen die het werk uitdoen, die hebben daar ook geen last van en die doen het met veel trots en zeker. Ja. En zeker als ze burgers kunnen helpen en dingen kunnen oplossen.
0: Precies.
6: Ja. Ja.
0: En jij bent nou 150 jaar oud, hoe is dat?
6: Ja, dat is toch mooi. Dus ik zeg daar een tijdje mee, weet je wel. En ook vroeger vaak meegegaan met opa, met vader en familie die er ook heeft, heeft gewerkt.
0: Ja. En jouw kindjes, denk je ook weer? Of niet? Mijn, als je kindjes
6: mijn zoon werkt er nu.
0: Jouw zoon werkt ook?
6: Mijn zoon werkt er nu, dat is de 4e generatie. Die werkt nu. Die werkt nu sinds 3 maanden bij Natte Infra. En die gaat zich ook verder opleidingen volgen. En die heeft die is ook trots en heel veel zin in. Ja, ja, zeker.
5: Die maakt 100 jaar vol.
0: Ja. Die maakt 100 jaar. Nou, ik vind het echt een eer dat jullie hier zijn. Ja. En ik was ook heel erg benieuwd wat er nu op de vuilniswagens gedraaid werd. En jullie hebben zelf ook een lied meegenomen, alle twee een lied.
6: Ja.
0: Dus daar wil ik sowieso ook even de tijd voor nemen om daarna te luisteren.
5: Ja, dat is ook het enige nummer. Dat is ook een nummer wat zo scherp de eenheid van Rotterdam ook weergeeft. Ja, dat in voor elkaar, met elkaar en van elkaar, weet je wel. Ja,
0: Exactly. Want dat was inderdaad, of dat is inderdaad, You'll Never Walk Alone, ja, hè? Ja. Waar jij ook spreekt van Neil Diamond. Hier komt hij.

0: Wat betekent dit lied voor jullie?
1: Nou, de ontzettende eenheid en vriendschap binnen Roodweb. Voor elkaar klaarstaan. Met elkaar alles doen. En ja, het meest frappante, het meest mooie is eigenlijk wel. Dat was bij de jaarlijkse unie. Als we allemaal bij elkaar zijn. Met 20, 40 man. Dat we uiteindelijk na een paar lekkere biertjes en een paar frikandelletjes. Dat we met z'n allen dat nummer zingen. En daar zit ook dan gevoel in, weet je wel. Dat geeft echt het weer in. Het geeft weer hoe het personeel van Roodweb was. Waar je ook zat. Uit alle geledingen. De eenheid. En dat geeft het nummer mooi weer.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Ja. En inderdaad, het heeft ook die connectie met Litouwers.
1: Litouwers, ja. Als oude kraamdrijver, zeg maar. Die heeft dit nummer nog steeds. Weet je wat oude, geeft hij dat op een hele mooie. Bij Feyenoord geeft hij dat weer. Maar de meeste Roodweppers zijn natuurlijk voor Feyenoord, hoop ik. En ja, weet je wel, het is gewoon. Het is het nummer voor ons.
0: Wauw, ik word helemaal emotioneel van. Ja, emotioneel trots of zo. Dat gevoel hebben jullie heel goed.
2: Ja, zeker trots. Heel trots.
1: Toen ik mijn pensioen ging, toen. Management, dat daar gebeurde niet zoveel, dat is niet meer tegenwoordig. Tegenwoordig gooien ze een taart op tafel en de roepen. Maar dit kwamen er vanuit zijn afdeling, hoeveel waren ze kwamen er langs?
3: Bijna allemaal.
1: Bijna al 20
0: of 20 van echt veel.
1: Op, ja. Voor mijn balkon, hè? Zo.
0: Wij gaan naar het volgende lied, want die staat ook al op. De allermooiste rotstad is dat. En dat heeft Kirsten uitgekozen voor het Museum Rotterdam. Dus als jullie nou de dames halen, gaan jullie uit de studio. En dan kom ik jullie dadelijk nog tegen en dan praten we
1: met jullie. Dat is geweldig. Dankjewel.
3: Dat
1: is geweldig.
0: Ja, dan moet je me even...
4: Moet je ook Californië op
0: drukken.
4: Mag ik er ook nog op?

0: is Rotterdam, de mooiste rotstad die er is.
1: Ja, prachtig nummer. Inmiddels zijn aangeschoven Robin en Kirsten. En ik ga met jullie heel graag ook het gesprek voeren over Rotterdam, over stadsreiniging, over 150 jaar op weg naar Schone Stad. En ik wil jullie vragen om een beetje richting de microfoon te praten. En ik ben ontzettend dankbaar dat jullie hier vandaag zijn om ook over de collectie te praten. En net hebben we gesproken met eigenlijk in totaal 4 generaties die werkzaam zijn voor stadsreiniging. Het was heel bijzonder om met hen ook te spreken hoe het eigenlijk is om de stad te verzorgen. Hoe het is om dagelijks inderdaad werkzaam te zijn, ook voor stadsreiniging. Er is ook heel veel gesproken over dat het zo'n fijn bedrijf is. En de conclusie werd eigenlijk ook gezegd, ja, je hebt die schild eigenlijk ook nodig, die trotsheid, om het werk ook te mogen doen en te kunnen doen. En zij krijgen natuurlijk ook heel erg het gevoel van, ja, we doen het ook echt voor de Rotterdammers en vinden het belangrijk om de stad schoon te houden. En waarom ik zo blij ben dat jullie er ook zijn, want jullie zijn eigenlijk in staat, hè, Museum Rotterdam en het gemeentearchief, of Stadsarchief Rotterdam, om dat al tijden te volgen en dat te documenteren, te archiveren en ook te bewaren voor de toekomst. Kirsten, je hebt een hele mooie lijst bijvoorbeeld meegenomen. Zou jij allereerst jezelf willen voorstellen en dan ons iets te vertellen over die collectie die jullie hebben?
2: Jazeker, heel leuk. Nou, mijn naam is Kirsten van Wijk en ik ben communicatieadviseur bij Museum Rotterdam. Museum Rotterdam is het stadsmuseum van onze stad en heeft 110.000 objecten in de collectie. We krijgen een nieuwe locatie aan het Steiger, daar zijn we heel erg blij mee, zodat we straks de collectie weer mooi kunnen tonen. En we hebben inderdaad, heb ik uitgezocht wat voor collectiestukken wij allemaal beheren. En daar zitten echt een aantal hele mooie objecten tussen. Zoals bijvoorbeeld een fietsveegwagen uit 1927. Er waren er 12 van in Rotterdam. En dat was echt een soort van bakfiets, zoals je nu eigenlijk ziet. En dan met 3 hele grote aluminium bussen erop. En daar gingen mensen echt mee de wijk in, die bij de stadsreiniging werkten, om het vuil op te halen. En daar zijn er 12 van en eentje hebben wij in onze collectie. Dus daar zijn we heel erg blij en trots op. En die is straks ook weer te zien als jullie natuurlijk een mooie tentoonstelling gaan maken over 150 jaar stadsschoonmaak. Maar wat we bijvoorbeeld ook hebben is een hele mooie ratel. Want vroeger kwam niet gewoon de vuilniswagen langs, maar moesten ze dat echt aankondigen. Onder de noemer van zet uw emmers niet op straat voor de vuilnisratel gaat. Dus er werd keihard gerateld en dan wisten mensen van we moeten ons vuilnis buiten gaan zetten. En dat is in 1931, dus voor oorlogs nog.
1: Ja, dat is ook bijzonder, want heel veel, kijk, we moeten het ergens zo benoemen of zo, dan bombardement. Want wat ik me heel erg heb gerealiseerd, ook nu weer, nu we inderdaad bezig zijn om de collectie en het archief te bekijken rondom 150 jaar stadsreiniging, is dat ook een deel van die collectie eigenlijk ten tijde van het bombardement ook is vernietigd. En je wordt eigenlijk altijd weer geconfronteerd ook op een of andere manier en uitgenodigd om daar dan ook weer iets bij stil te staan of daar iets over te zeggen. Is dat ook in jullie collectie het geval, dat je eventjes iets mist in die periode?
2: Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld die fietsveegwagen, die is van 1937 voor de oorlog en die heeft nog dienst gedaan, ook na de oorlog. Dus er zijn wel objecten die gewoon bewaard zijn gebleven. Maar we merken wel dat dat er ook een bepaald aantal dingen niet meer zijn. Maar ik denk dat we wel een heel mooi beeld hebben van wel meer dan 150 jaar stad schoonmaken. Want we hebben zelfs een heel oud en oude plaquette eigenlijk. Waar je ook al mensen met paard en wagen ziet die ook met zo'n ratel lopen uit 1700, ja, die as gingen ophalen bij de mensen thuis. Die moesten hun asemmer legen. Dus We hebben niet alleen objecten van voor de oorlog en daarna, maar ook nog ouder. Dus,
1: geweldig, ja, zeg, hè? Ja. Wat een treasures ook.
2: Ja, echt schatten.
1: Ja, echt. Ja. Ja, en voor ons was het natuurlijk ook een enorme treasure hunt om daar doorheen te mogen gaan. Juist omdat er inderdaad zoveel bewaard is gebleven. Ik vind het ook heel mooi dat het bewaard is. Weet je wel? Het is heel waardevol. En ik denk dat het voor de mensen die ooit in de stadsreiniging hebben gewerkt, dat er ook nog steeds is. Dat Museum Rotterdam die collectie weer.
2: Zeker. Ja, we zijn als stadsmuseum daar natuurlijk ook echt wel verantwoordelijk voor. Om eigenlijk alles van de stad Rotterdam te kunnen laten zien en objecten van te hebben. En ook niet alleen van vroeger, maar ook van nu.
1: Ja.
2: Het is gewoon heel fijn dat bewaard is gebleven. En we hebben bijvoorbeeld ook die Rotep letters die bij Klein Polderplein daar stonden.
1: Dat kent je wel, ja.
2: En daar merken we ook echt wel dat er echt een emotionele band was toen die letters weggehaald werden. En die hebben wij dan nu in de collectie en die kunnen jullie straks weer ook tonen.
1: Zeker.
2: Ja, dat is gewoon heel erg mooi dat wij er zijn om dat te kunnen tonen.
1: Zeker.
2: Ja.
1: En dat je het bewaart en dat het niet weggaat.
2: Ja.
1: En dat is ook wel anders. Hè? Met afval wordt er ook op een gegeven moment anders naar gekeken.
2: Ja.
1: Hè? Soms kan je dingen weggooien. Maar het wordt ook steeds meer juist gebruikt om. Hè, we zitten nu bij Worm. Worm is natuurlijk ook zo'n plek waar heel veel wat ooit weg is gedaan weer terug is gekomen. Stoelen waar jullie net op zaten, bijvoorbeeld de vloer. Alles is ook vanuit hergebruik opgebruikt. En dat is ook wel de toekomst, zeg maar, van stadsreiniging. Dat is natuurlijk steeds meer ook proberen te hergebruiken en niet meer te vernietigen, zodat het op een vuilnisberg terechtkomt.
2: Ja.
1: En aan de andere kant ook Rotterdam is wat meer bewust te maken van met hoe je inderdaad ook naar dingen die je weg doet kan kijken. Of het scheiden van afval is daar natuurlijk ook al een heel mooi voorbeeld van. Wij scheiden al jaren ons afval en probeert zo min mogelijk restjes te hebben en ook goed te kijken naar je restjes. Je wilt eigenlijk geen restjes. En probeer het maar helemaal op te maken.
2: Ja.
1: Dat je vuilniszakje ook steeds minder groot wordt. Mm. En je ziet ook iets in de kleding, toch?
2: Ja.
1: Kan je daar ook al nog iets over vertellen? Gewoon een kleine teaser. Dat zou leuk zijn.
2: Nou ja, vroeger was er echt een uniform van de reinigingsdienst. Je hebt nu nog steeds natuurlijk op straat dragen veel ook een oranje pak. Herkenbaar, ook wel voor veiligheid natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, het was weer echt een statisch pak. Zo'n driedelig pak eigenlijk, waar je eigenlijk niet zo goed kan bewegen, werken. Met een pet er ook echt bij. En die petten, dat zie je ook helemaal niet meer. Iedereen is nu natuurlijk meer in zijn eigen, hoe die zich uit. En petjes worden nog wel gedragen, maar niet meer zo'n officiële pet. Het was echt een officieel kostuum wat ze moesten dragen.
1: Dat is raar, wat dus eigenlijk ook helemaal niet zo lekker zat, comfortabel zat.
2: Nee, maar dat zie je best wel vaak in uniformen, ook van tijdens de oorlog.
1: Ja.
2: De uniformen werden gedragen dat je dacht, dit is totaal niet comfortabel of geeft bewegingsvrijheid.
1: En dat zie je wel terug, dat daar op een gegeven moment wel veel meer ruimte voor komt.
2: Ja.
1: En dat daar wel naar geluisterd wordt.
2: Zeker. Ja.
1: Dat is bijzonder. En wat is nou het allernieuwste object dat jullie hebben?
2: Nou, die
1: weet je dat of niet?
2: Nou, we hebben toevallig vorig jaar een heel erg mooi beeld ontvangen. En dat was een beeld niet direct van stadsschoonmaak zoals dat nu is. Maar we hadden dat is een beeld gemaakt van lachgaspatronen. Erik Alblas, dat was de lachgasman van Rotterdam. Dat was een man die in een scootmobiel zat. En die was elke dag in zijn eentje, dus ook niet vanuit de gemeente, bezig om lachgaspatronen op te rapen. En haalt tassen vol lachgaspatronen thuis. En toen hij is overleden helaas, toen heeft een kunstenaar met die lachgaspatronen een standbeeld gemaakt van hemzelf. Dus een heel, heel shiny is dat, van aluminium, van al die patroontjes.
1: Geweldig.
2: En wij hebben, de kunstenaar die dat gemaakt heeft, heet André Pilage. En hij heeft dat beeld, is aan ons geschonken. Dus dat is ook wel iets wat we laten zien, van we verzamelen nog steeds objecten die ook met de hedendaagse stad te maken hebben.
1: Ja.
2: En dit was echt een heel erg mooi voorbeeld van hoe iemand in zijn eentje een beweging heeft gecreëerd in het opruimen van bepaalde materialen.
1: Ja, en daar, dat is ook wel echt de toekomst of zo. Hè? Je ziet steeds meer... ik woon zelf in Spangen. En we hebben dan ook zwerfje van Spangen.
2: Ja,
1: dus je
2: klopt.
1: Ziet steeds meer mensen die zelf gaan ja. afval gaan prikken.
2: Ja.
1: En dan wordt stadsreiniging degene die het dan gaat ophalen.
2: Ja.
1: Dat verandert echt. Hè? Je ziet dat mensen daarin zelf ook steeds meer. Ook sinds corona of de COVID-19 zelf steeds meer de prikken. De stok nemen en aan de slag gaan.
2: Ja.
1: En dat vind ik dan ook wel heel mooi in dit object. Want die meneer was natuurlijk legendarisch. De manier waarop hij inderdaad die lachkogels verzamelde in de stad. En dan zo'n straatartiest of een kunstenaar die daar dan uiteindelijk ook iets mee doet.
2: Ja,
1: ja heel mooi.
2: Ja.
1: Bewonderenswaardig. Wanneer gaan we dat zien? Wanneer kunnen we die zien?
2: Nou, we hebben hem al wel getoond. Dit voorjaar was dat. Maar we gaan waarschijnlijk in het Steiger. Ja. Krijgt hij ook wel weer een plek.
1: Mooi.
2: Dus daar zijn we ook heel erg blij en trots op.
1: Dat snap ik heel goed.
2: Ja.
1: Ja, en wij vieren natuurlijk samen ook 150 jaar stadsreiniging. Ik ben ontzettend blij ook met de samenwerking. En de manier waarop Museum Rotterdam hierin ook... acteert en ruimte laat. En ja, ik denk dat het een hele mooie viering gaat worden zo in het najaar.
2: Ja, ja voor ons ook gewoon heel erg belangrijk. Want stadsschoonmaken is gewoon heel erg belangrijk. En elke dag zien we natuurlijk mensen die vuil ophalen of bezig zijn om de stad schoon te maken. En deze mensen krijgen natuurlijk altijd aandacht. Niet altijd natuurlijk alleen maar positief. Want als er zwerfafval ligt... dan is het vaak van, oh, er is veel zwerfafval. Maar deze mensen zijn wel heel de dag bezig om het zo goed mogelijk wel op te ruimen. En ik denk dat het heel goed is dat dat echt weer onder de aandacht wordt gebracht. En dat deze mensen dit toch altijd maar doen. Zodat wij een mooie, schone en mooie stad hebben om in te leven.
1: Precies. Ja, dan wilde ik ook heel erg graag naar Robin maken. Want je maakt eigenlijk een heel gaaf bruggetje. Jullie hebben... Je hebt het vanuit de andere kant eigenlijk bekeken. Jullie zijn vooral goed in papier, in beeld en in film.
2: Ja.
1: En dat is waar het Stadsarchief ook gewoon de plek voor is.
2: Ja.
1: Kan je iets vertellen over wat jij de afgelopen tijd... en hoe jij in aanraking bent gekomen met die prachtige collectie?
3: Ja, ik werk dus als specialist archieven en collecties. En veel van mijn werk houdt eigenlijk in dat ik fotocollecties... digitaliseer en toegankelijk maak en beschrijf voor het publiek. En een collectie die bij ons toen al best wel lang in het archief lag, maar nog niet gedigitaliseerd was, maar daar wel heel erg behoefte had om publiek gemaakt te worden, dat was de Rotep fotocollectie. En we zijn natuurlijk een gemeentelijke instelling. Dus wij horen ons te houden aan de archiefwet. En dat is eigenlijk een Nederlandse wet die voorschrijft dat de overheid informatie bewaart, vindbaar en duurzaam toegankelijk moet blijven voor het publiek. Dus het is ook onze wettelijke taak dat we die collecties bij ons opnemen. In dit geval aangezien de Rotterdamse gemeenteraad in 1876 de Rotep soort van heeft overgenomen. Dus het is een gemeentelijke collectie. En het is een hele brede collectie, dat is sowieso heel leuk. Hij bestaat echt uit affiches, boeken, heel veel foldertjes, maar dus... vooral heel veel foto's en een fotocollectie van 4.400 foto's. Die echt de hele ontwikkeling van die reinigingsdienst en al die bedrijfstakken die daaraan vastzitten, vast hebben gelegd.
1: Intens, ja.
3: Ja, en ook ja, een lange periode, bijna 100 jaar. Dus het is echt in beeld van ongeveer 1900 tot 1990. En dan wel ook hier een nadruk op na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want er is inderdaad dus wel een groot deel van die collectie is wel verloren gegaan.
1: Ja, want het is eigenlijk verbrand, toch?
3: Ja, tijdens, klopt.
1: Tijdens
3: het bombardement is dat inderdaad verbrand. En het hoofdkantoor van de reinigingsdienst, dat zat destijds aan de Zalmstraat. Dat is met garages en alle dienstgebouwen sowieso helaas vernietigd. En ze hadden ook nog werkplaatsen aan Bosland. Nou, een paar andere locaties, die zijn ook allemaal daar vernietigd. Dus dat volledige administratie, het uitgebreide archief, die zijn daar verloren gegaan. Dus ook heel veel foto's.
1: Ja.
3: Maakt ons wel des te meer dankbaar dat we nog wel wat foto's hebben. Nog best
1: Zeker.
3: Wel wat. Die zijn natuurlijk heel waardevol nu.
1: Ja, en wij hebben maand naar de collectie kunnen kijken die nog niet gedigitaliseerd is in jullie archief.
3: Ja.
1: Maar jij hebt natuurlijk alles wat wel gedigitaliseerd kon worden, heb jij door je handen gekregen.
3: Ja.
1: Kan je ons vertellen wat je hebt gezien. Ja. Wat zie je dan?
3: Ja, wat leuke aan deze collectie is dat ik denk zelf niet dat ik zo'n uitgebreid beeld had van wat die Roodhep nou allemaal deed over zo'n lange tijdsperiode. Maar het is inhoudelijk ook super divers. Dus uiteraard heel veel vuilniswagens, alle modellen en hoe die veranderen door de tijd. En ook heel veel vuilnismannen, ook door alle tijden. Maar je ziet ook heel veel gewoon het proces van afvalverwerking, afvalverbranding, brandweer. Dat hoorde ook nog tijd onder de Roodhep. Hoofdkantoren. En de ontwikkeling van hoe ze dat huisvuil ophalen is gewoon een lijn die je altijd door kan trekken. En wat ik zelf heel erg leuk vond, daaraan waren echt de hele oude foto's. Ja. Een beetje begin 20e eeuw zie je ze met paard en wagen. Ja. Dus echt nog foto's, al het vuil ophalen. En dan ja, zo'n paardencar die dat dan in zo'n vuilnisboot gooit. En dan op de achtergrond heb je ook nog dat vooroorlogse Rotterdam. Dat is echt een superleuk tijdsbeeld. Ja. Heel bijzonder. En dat ontwikkelt zich dan weer heel leuk door dat je op een gegeven moment gemotoriseerd vervoer krijgt. En dan ook heel breed. Je ziet echt sneeuwschuivers en sproeiauto's. En dat komt allemaal een beetje vanaf de jaren 20. En ook vond ik het leuk dat ik op een gegeven moment kon onderscheiden in die collectie wanneer het ongeveer was op basis van welke vuilcontainer er werd gebruikt voor het ophalen van huisvuil. Want je hebt dan in de jaren 50 en 60 had je dan zeg maar de vuilnis emmer. Eenheidsemmer, vuilnisvat, die kan dan in 1948. Die kennen heel veel mensen nog van die metalen kleine emmertjes. En dan zie je in de jaren 70 krijgen we weer die Como huisvuilzakken. Die waren dan ook weer bekend. Zie je weer heel veel vuilniszakken op straat. Dat zien we nu dan weer niet als heel ideaal meer, maar dat hadden ze in die periode wel. En dan vanaf de jaren 90 dan krijg je de vuilniscontainers en die gemeenschappelijke ondergrondse vuilcontainers, eigenlijk zoals we dat nu kennen. Dus je ziet het heel erg, die verandering. En tegelijkertijd de dingen die toch ook heel hetzelfde blijven. Vooral namelijk die vuilnismannen, die zijn gewoon altijd op straat nog steeds bezig.
1: Ja, ja, en die veger, hè, die zie je overal
3: aan. Ja, die zie je ook nog steeds.
1: En je ziet ook wel heel erg goed, vind ik, de verandering van de diversiteit in de stad en de verschillende culturen.
3: Ja, heel erg.
1: Want wij zijn natuurlijk van een mono-samenleving gewoon heel erg een multi-multi-samenleving geworden. En dat zie je ook terug in de stadsreiniging.
3: Ja, klopt. Het is inderdaad, het zijn heel veel foto's gewoon van mensen in de stad op de achtergrond.
1: Ja.
3: Je ziet heel erg die cultuursverandering daarin. Ja. Ik had op een gegeven moment ook foto's, die vond ik ook heel leuk. Het was elke keer als we een doos openden, dan dachten we, wat gaan we nu tegenkomen? Ja. Het kon heel anders zijn elke keer. Had je foto's van de dag na het Holland Pop Festival.
1: Wow.
3: Dus in 1970 was het natuurlijk een soort van de Nederlandse
1: echt
3: versie.
1: Dat moet je echt vertellen, waarom
3: Van,
1: hoe ging het daarna?
3: Ja, nou, volgens mij vond de gemeente dit allemaal iets minder leuk. Het is natuurlijk super druk, een soort van Nederlandse Woodstock. Maar het was dus echt ongekende rommel achteraf. Dat viel heel erg tegen. En volgens mij is de Roodhep 2 volle dagen sowieso bezig geweest met dat terrein opruimen.
1: Verwacht je toch niet van hippies? Hè?
3: Nee, en je zag ze ook nog een beetje soms op dat terrein zo luieren. Dus dat vond ik dan ook weer heel leuk om te zien.
1: En dat is hopelijk wel veranderd. Dat de culturele sector wel wat meer
3: het is wel
1: verantwoordelijkheid neemt.
3: Interessant, want in de jaren 70 was dus ook wel de periode dat ze vanuit de reinigingsdienst heel erg bezig gingen zijn met toch meer dat milieuactivisme.
1: Ja, precies.
3: Maar het was misschien nog een beetje het kantelpunt.
1: Ik denk het. Oh, wat erg.
3: Ja, ja. Oh. Maar wel hele, hele interessante.
1: Zou dat de reden zijn dat het daar nou nooit meer is geweest?
3: Ik weet wel dat ze er oprecht heel erg van zijn geschrokken. Ik denk natuurlijk dat we niet voorbereid waren op zo'n groot, lang festival.
1: Nee. Dat, ik heb ook helemaal geen idee. Waarschijnlijk is het dan bij Woodstock ook zo geweest. Dat zo'n puin zo
3: Ja, dat kan bijna niet anders.
1: Doe je toch niet?
3: Nee.
1: Echt, we hebben misschien een beetje te lief beeld van hippie. Dat je denkt, nou, die ruimen gaan alles
3: Ja, op, het viel mij ook een beetje tegen. Ja, het was ook echt, die foto van het terrein, dat was ook echt, het was echt een zootje.
1: Ja, nice. Dat zijn ook hele leuke foto's. Ik zeg nice, omdat ik natuurlijk kijk
3: niet dat het zo is, maar het is wel leuk dat het is vastgelegd.
1: Ja, precies.
3: Dus het is ook heel, echt leuk.
1: Ja. Ja, dat is echt geweldig. Ja. Ja, en het mooie is dat die collectie ook toegankelijk is, hè? Want je werk heb je echt gedaan voor de Rotterdammers?
3: Ja, ik heb daar met collega's aan gewerkt. Dus het is nu, je kan het nu vanuit huis gewoon opzoeken op onze website en dan de beeldbank bekijken. Dat is natuurlijk heel waardevol, want het is gewoon veel minder goed te vinden vaak voor mensen als je bij ons langs moet komen om dat in te zien. Maar nu kan je dat gewoon allemaal opzoeken.
1: Ja, ik denk echt dat daar een waanzinnige fanbase voor is. Rotterdammers zijn zo chauvinistisch. En juist ook met alles wat met oud te maken heeft, omdat we natuurlijk echt ook best wel een trauma hebben natuurlijk.
3: Ja.
1: We zijn wel gebombardeerd.
3: Ja.
1: En daarna is er ook daarna is er nog veel gesloopt.
3: Ja, er is ook zeker een niche van mensen die heel erg bijvoorbeeld elk model vuilniswagen kunnen onderscheiden. Die hier denk ik ook heel erg van kunnen genieten.
1: Oh, heerlijk.
3: Die zijn echt van elke hoek gefotografeerd.
1: Dus ja. Dat is, ja, dat geloof ik wel.
3: Ja,
1: ja, en wat ik ook heel leuk vind, is dat het altijd ook wel poëzie en romantiek heeft ook altijd heel dicht bij stadsreiniging gelegen. Nog steeds.
3: Ja.
1: Het zijn eigenlijk ook hele romantici die bij stadsreiniging werken.
3: Ja, dat is zeker waar. Je merkt het ook een beetje in de reclame die ze daarvoor maakten. Door de jaren heen. Waar we natuurlijk ook veel van in het archief hebben.
1: Ja, en ook die poëzie en zo. Of vuilniswagens.
3: Ze hadden heel veel van die leuzen inderdaad. Van die spreuken overal op. Een beetje die allemaal rijmden. Dat vond ik ook heel grappig
1: ik
3: om
1: ook
3: te zien.
1: Ja, ja, ik hou daar wel van. Ik denk dat daar toch wel een stukje oer-Rotterdam zit, hoor.
3: Ja.
1: Dus een van de oudste diensten die we eigenlijk hebben.
3: Ja.
1: En ook, hè, net sprak ik met 4 generaties. Ja, dat is echt... Dat is immaterieel erfgoed.
3: Ja, het gaat echt heel ver terug.
1: Het gaat heel ver terug.
3: Het is ook echt een stukje stadsgeschiedenis. Ik dacht toen ik hier aan ging werken, toch dat ik had er denk ik een kleiner beeld van al wat het was. Het overspant gewoon zo'n groot stuk van die ontwikkeling van de stad. En ook voordat het überhaupt zo georganiseerd werd, was het gewoon... Ja, met hygiëne in Rotterdam heel slecht gesteld. Dus het was...
1: Dat ook, het was nodig.
3: Het was echt nodig voor de volksgezondheid. En je ziet heel leuke... alle stappen die ze in die ontwikkeling hebben gemaakt. Ja.
1: En Kirsten, wil jij nog iets vertellen over de Maastunnel? Over de mogelijkheid die we in het najaar hebben?
2: Ja, zeker. We hebben met Museum Rotterdam zitten we in de Maastunnelcommissie. En dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn, mede met ook Stadsarchief Rotterdam, voor de platen langs de roltrappen naar beneden en naar boven. En we hebben daar al een aantal keer een mooie tentoonstelling gedaan. Over Rotterdamse vrouwen. En nu in het najaar komt daar een mooie tentoonstelling over 150 jaar stad schoonmaak. En daar zijn we nu mee bezig om te kijken van wat komt er te hangen. Wie komt er te hangen. En,
1: ja, en het is zo mooi omdat dat dan ook een plek is waar mensen echt kunnen kijken.
2: Ja.
1: En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we die viering ook naar buiten brengen. En ja, ik ben heel dankbaar dat Museum Rotterdam daarin natuurlijk ook dan de mogelijkheid heeft van die Maastunnel.
2: Ja.
1: Naast de andere locaties waar de collectie zeg maar zichtbaar is.
2: Ja, ja, de Maastunnel komen natuurlijk echt dagelijks echt heel veel mensen doorheen. Dus dat is wel heel mooi om zichtbaar te zijn ook met zo'n mooie organisatie. En die mensen ook een gezicht te geven achter stad schoonmaken.
1: Ja, ja. Nee, ik verheug me daar ook ontzettend op.
2: Ja,
1: ik ook. Ontzettend hard aan.

0: heel goed nummer. Het is Silver Springs van Fleetwood Mac. Als ik een linkje ervoor zou kunnen maken, zou ik wel kunnen zeggen dat het een beetje gaat over achtervolgd worden door het verleden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi. Ja.
0: En het is natuurlijk gewoon een topnummer.
1: Ja, nee, zeker. En dat blijft het ook.
0: En dat blijft het ook altijd, ja.
1: Dan zet ik die aan en dan dank ik jullie.
2: Ja, ook bedankt.
1: Het is zo lekker praten. We kunnen hier echt nog een uur over praten. Het is echt... En het gaat helemaal prima, want ja, jullie kunnen alle twee en zij ook vraagdingen en dan komt er gewoon een verhaal.
2: Ja.
1: En er zit heel veel in. Er zit echt muziek in. En ja, het is gewoon heel mooi om daar juist ook middels een gesprek, zeg maar. Ja. Dat is, want je kan het zien, maar je kan er dus ook naar luisteren.
2: Ja.
1: Dat
2: ja.
1: vind ik heel prettig aan podcast.
2: Ja.
1: Dat heel langzaam.
2: Leuk.
1: Ja.
2: Heel leuk.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dan is het dan een handje. Ja. Ga ik nou aan?
2: Ja. We moeten ook nog op de foto, toch? Foto moet ook nog
1: op. Ja. Volgens mij heeft Jenny een foto.
2: Oh.
1: Maar ik zal wel kijken.
2: Ja, dat komt. Oh, nee. Ja. Nou.
1: Heel goed, Kirsten.
2: Ja, hoeft niet per se. Maar ik dacht, misschien
1: ja, nee,
2: is het misschien wel leuk.
1: Ja, wil je zelf een foto van jullie maken? Van jullie. Kom op, laat maar zitten.
2: Dat kan.
1: Dat doe ik het gewoon niet. Het is fantastisch, ladies.
0: Ja, je kan hier inderdaad zo lang over hebben. Ja, er is echt zoveel over te vertellen.
1: Ja, het is fantastisch. Ik ga het zo even weg. Is goed. Ja, we hebben eigenlijk een foto met elkaar. Ik heb Jane op de afstand. Ik zou even kijken wat Jane is. Maar dit is ook wel een mooie foto. Het is altijd grappig.

0: Ja, nee, natuurlijk. Maar nu hebben ze ook de bar gewoon aan. Het is open. Dan kunnen ze niet meer die podcast opzetten.
1: Waar wil je dan gaan zitten?
0: Ga jij maar lekker daar zitten. We luisteren nog een beetje naar de laatste tonen van Silver Springs. Want Robin had ook een nummer opgenomen. In het lijstje van nummers die we heel graag willen draaien. En bij mij aangesloten is... stel jij je maar eventjes voor.
2: Ja, goedemiddag. Auke Bullema en ik werk ook bij de gemeente Rotterdam als woordvoerder voor het onderdeel stadsbeheer. Ja, en stadsbeheer, dat was voorheen vooral bekend als Rotep en voorgangers en bestaat in de vorm van Schone Stad nu dus 150 jaar.
0: En hoe lang ben jij al werkzaam bij deze prachtige organisatie?
2: Nou, het leukste was toen ik er net begon, sprak ik dan collega's met van die voorstelrondjes. En de ene zei, ja, ik werk er 35 jaar en 29 jaar. Dan zei ik altijd gekscherend, ja, ik werk er 25 dagen. Maar inmiddels is het ook al 5 jaar. Dat is voorbijgevlogen.
0: Echt, hè? Ja, en dat hoor ik ook wel, hoor. Ook aan natuurlijk die prachtige generatie die jij aan mij had gekoppeld. Hè? Waar je ook een heel mooi verhaal over hebt geschreven. Wat was het wat zeg maar jou zo fascineerde aan deze 4 generaties? Ik begrijp het, want ik heb ze net geïnterviewd.
2: Ja,
0: en jij
2: hebt
0: natuurlijk ook een heel mooi verhaal geschreven.
2: Ja.
0: En ik heb daar niks mee gedaan.
2: Oh nee, nee,
0: dat
2: nee
0: is
2: maar
0: jouw
2: dat...
0: verhaal.
2: Ja, oh, ik had het je vooral ook gedeeld als achtergrond om ze te leren kennen. Maar nee, als woordvoerder ben ik natuurlijk veel verhalen over Schone Stad aan de stad aan het vertellen. En dit jaar kwam dus op mijn pad de collega's die zijn 150 jaar bestaan. Wil je daaraan meewerken? Nou, natuurlijk wil ik dat.

0: En een van de dingen die ik daarin heb opgepakt is dat ik met collega's ben gaan praten over eigenlijk die meerdere generaties ook in ons bedrijf zitten of in onze organisatie. En daarin eigenlijk niet alleen naar het verleden kijken, maar ook het heden en vooral de toekomst. Los van dat iedereen zei van, nou, maar dan moet je een keer met de Lagendijken gaan praten, want die zitten er al 4 generaties in. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Vind ik het mooie aan die familie is dat ergens in jaren 60 erbij gekomen. Nou, decennia lang bij ons aan het werk, maar de jongste teller is net begonnen. Ja. Dus ze blijven er ook onderdeel van. En dat is ook wat wij nu zijn. We zijn er al 150 jaar, maar we zullen er ook nog 150 jaar blijven. Dus,
1: ja, en wat dat is absoluut zo. En wat Robin en Kirsten ook vertelden vanuit het Museum Rotterdam en gemeentearchief of stadsarchief, was ook van ja, het is echt wel heel Rotterdams, omdat het zo lang eigenlijk al bestaat. Dus het echte DNA vind je daar waarschijnlijk ook nog wel.
0: Ja.
1: Vanuit stadsgeschiedenis zit daar juist ook heel erg veel.
0: Nou, dat absoluut. Absoluut. Maar even een snelle toelichting. We bestaan dus 150 jaar. Daar organiseren we allerlei dingen omheen. En een van die dingen die georganiseerd wordt is dat er een korte documentaire wordt gemaakt die op TV Rijnmond uitgezonden gaat worden.
1: Bijzonder, wel mooi, ja.
0: Zeker, zeker. En daarin is het idee om historische beelden te vervlechten met het hedendaagse werk. Dus er zijn collega's van allerlei verschillende afdelingen, niet specifiek van tevoren geselecteerd, die zijn gevolgd door een camera. En in alle verhalen, ik heb vanmiddag nog een heel stuk van de fragmenten kunnen bekijken, in alle verhalen komt een soort trots voor de stad.
1: Ja.
0: Een trots dat ik voor de stad mag werken. Ja. Trots dat ik de stad mooi mag houden.
1: Ja.
0: Dat zit er allemaal in. En dus vandaag, dat ik dat vandaag mag doen, maar ze voelen ook dat dat al zo lang gebeurt. En
1: ja,
0: dat ze daar onderdeel van zijn.
1: Ja.
0: En dat is niet gescript. Dat is echt wat uit hun zelf komt.
1: Ja.
0: En dat maakt het juist zo bijzonder.
1: Ja, ik voel dat ook zo. En ik merk dat ook. En ik denk ook dat je het nodig hebt. Omdat je verzorgt de stad. En je hebt het ook nodig om daar iedere dag met zoveel kracht eigenlijk in te staan.
0: Ja, ja. Nee, zeker. En kijk, als organisatie zien wij ook dat het niet overal lukt en dat het altijd beter kan. Maar als ik dan collega's spreek die eigenlijk niet naar huis willen voordat ze hun buurt of hun wijk of hun straat schoon hebben gemaakt. Ja, dat is mooi.
1: Dat is
0: en dan
1: echt,
0: vooral.
1: Dat is echt kicken.
0: Ja,
1: echt kicken.
0: Nee,
1: ja,
0: zeker. En, ja, en als je dan volgens ook nog met hen in gesprek gaat over van waar dat dan vandaan komt. Dan komen de mooiste verhalen boven.
1: Ja, ja, dat geloof ik.
0: Ja.
1: Ja, hey, ik heb heel veel. Ik hou sowieso denk ik heel erg van afval en ook op een andere manier ernaar kijken. En jij hebt ons natuurlijk ook best wel meegenomen. Hè? Ook, je hebt verschillende locaties in ons laten zien, waaronder de Heg bijvoorbeeld. Want er wordt anders gekeken langzamerhand naar afval, toch? Ook
0: ja,
1: vanuit jullie. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, ja, dus gaan nou gelijk allemaal dingen door mijn hoofd ook nadat ik er net met de heren Lagendijk heb zitten praten. Kijk, vroeger hadden we misschien al vanuit gewoon zelf een soort van circulaire economie.
1: Zeker, en mijn oma ook.
0: Ja, ja, dat zijn we misschien een beetje uit het oog verloren als maatschappij. En dat proberen we nu ook wel weer terug te brengen. En wat we bij de Her, wat je aanhaalt, wat we daar proberen is om. We hebben in Rotterdam een aantal milieuparken waar Rotterdammers hun grof vuil weg kunnen brengen. Heb je de zolder opgeruimd, ben je aan het verbouwen, dan kan je daar het grote afval wat niet in de containers past wegbrengen. Maar alleen daar zit dus verdacht vaak nog gewoon hele mooie, goede spullen tussen.
1: Ja, het zit wel in de westerse wereld, hè?
0: Ja. Nou ja, precies. Maar ja. Het is ook tweeledig, want het is een deel gewoon dingen die gewoon mooi zijn zoals ze zijn. Een stoel of een klok, waarvan je denkt, waarom gooi je het weg? Maar ja, opgeruimd is, staat netjes. Nou, die kunnen we nieuw leven geven. Maar er zijn ook bijvoorbeeld een leren bank. Daar kan het leer bijvoorbeeld van gebruikt worden. Of een oude eikenhouten tafel van oma. Ja, dat eikenhout, dat is gewoon massief hout. Dat kan nog voor zoveel doeleinden ingezet worden. En wat we op de Her doen, dat is een milieupark. Dus sowieso wordt het afval wat uiteindelijk afgedankt wordt, wat Rotterdammers als afval zien, wordt zoveel mogelijk een nieuw leven gegeven. Maar in het gebouw De Her zitten ondernemers die kunnen aangeven wat voor grondstoffen zij nodig hebben om hun producten te maken. Nou, stel, er zit iemand die maakt leren tassen, dus die heeft leer nodig. Dan kunnen zij aangeven, goh, ik heb leer nodig. En dan wordt het door onze collega's, worden bijvoorbeeld die leren banken, die ingeleverd worden aan de Rotterdammers gevraagd van, goh, mogen we die even apart zetten om daar nieuwe dingen van te maken? En daar gebeuren dus hele mooie dingen mee.
1: Het is heel bijzonder wat je zegt. En tegelijkertijd loop je waarschijnlijk ook dan tegen, zeg maar, wet en regelgeving aan die nog niet is ingericht hierop.
0: Ja, nu dus wel.
1: Ja?
0: Ja, exact tot achter de komma weet ik het ook niet. Maar wat het is op het moment dat een Rotterdammer afval aan ons overhandigt, dan is dat afval, zeg maar. Zo'n ondernemer die daar iets van wil maken, die zou dan afval van ons moeten overnemen. En daar klopt iets niet. Daar wil je als gemeente van vandaan blijven, dat je dingen weer moet verkopen en dergelijke buiten je contracten en aanbestedingen om. Dus wat we nu doen is dat we de bezoeker vragen of die het wil doorgeven, doneren, hoe je het noemt, maar wij noemen het doorgeven. Dus die zet het op een plek waar dan de ondernemer uit dat gebouw, uit De Her, het vandaan kan pakken. Zodat het eigenlijk zonder onze tussenkomst tussen de Rotterdammer en de ondernemer uitgewisseld wordt.
1: Ja, ik denk dat het heel bijzonder is.
0: Ja, vooral als je ziet wat voor mooie dingen. Laat ik beginnen. Vooral als je ziet hoe ontzettend veel spullen er in het milieupark weggegooid worden. Containers vol.
1: Ja, dat is toch die consumptiemaatschappij al die schepen die binnenkomen in de haven.
0: En dan is het heel mooi dat we dus een aantal dingen een nieuw leven kunnen geven. En daarin, de gemeente heeft bijvoorbeeld ook een soort circulaire plaats ingericht. Waarin bijvoorbeeld grote afstand, wat ik bijvoorbeeld vertelde over massief hout. Ja, een plank is waardevol, maar als je een hele containers vol hebt met hout, dan zijn daar natuurlijk ook industriële partijen of iets dergelijks, zijn daar natuurlijk ook in geïnteresseerd. En dan kunnen we het op grote schaal circulair inrichten. Dus daar zijn we ook mee bezig.
1: En wat hoop je met die viering van 150 jaar?
0: We hadden het er net over. Ik werk dan als woordvoerder bij de gemeente. En wat ik je net zei is, dan is het verhalen aan de stad vertellen over dingen die wij doen. Over dingen die we beter kunnen doen. Contact met de media. En toen kwam dit op mijn pad en ik zie het echt als een cadeautje inmiddels. Oh. Er zijn zulke mooie verhalen binnengekomen. Collega's die heel graag over hun werk vertellen, over hun relatie, over hun carrière, zowel persoonlijk als werktechnisch door Rotterdam heen. Maar wat ik vooral echt opdrachtgericht waar we mee bezig zijn, en er zijn een aantal dingen die er uitspringen. Allereerst is, vinden wij allemaal, als je 150 jaar bestaat, dan ben je een soort monument in de stad. Nou hebben wij geen gebouwen die ook daadwerkelijk een monument zijn, maar we zijn als organisatie voor één dag een monument.
1: Zeg je heel mooi. Ja.
0: En op 12 september is het Open Monumentendag. En dan zijn er allerlei monumenten in de stad die opengesteld worden. En wij komen op de route van de Open Monumentendag. Dus we zijn dan voor één dag een monument. En dat betekent dat we op het Kleinpolderplein ons terrein openstellen. En dat daar laten we eigenlijk van alles zien van wat wij dagelijks doen. Zichtbaar en onzichtbaar in de stad. Dus dat is echt heel leuk om te bezoeken.
1: Kan iedereen heen, hè?
0: Daar kan iedereen.
1: 12 september.
0: Iets wat daar ook te zien is, en zo hebben wij elkaar natuurlijk ook leren kennen, is een tentoonstelling over 150 jaar op pad voor een schone stad.
1: Zeker,
0: en die tentoonstelling komt dan op Kleinpolderplein, maar die komt eerder ook in Timmerhuis en op andere locaties in de stad. Die gaat door de stad heen rondreizen. Vooral ook als gedachte van, wij zijn overal in de stad, dus we willen het ook overal in de stad laten zien. En wat ik je net vertelde over de documentaire die op TV Rijnmond te zien zal zijn. Dat zal ook begin september zijn. waarin we de historische beelden uit het stadsarchief, waar jullie het net over gehad hebben, vermengen met hoe we vandaag de dag werken. Ja. En ook een beetje hoe we in de toekomst werken.
1: Ja, ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is. Hè. Wij zijn natuurlijk zelf echt ontzettend dankbaar dat we heel veel met het stadsarchief hebben kunnen kijken. Ook de dingen die nog niet digitaal zijn. Ook met de collectie van Museum Rotterdam en natuurlijk met alles wat jullie willen. En ook, wat jullie weten over 150 jaar stadsreiniging. Het begint natuurlijk met jullie en het eindigt ook met jullie. En ik denk dat we in het najaar echt iets heel moois kunnen laten zien. Ook omdat wij proberen om ook circulair te werken. Dus we proberen veel in die gedachten ook te blijven. Omdat we denken dat de cultuur zelf daar ook echt een bijdrage aan heeft. En Robin die noemde net ook nog, bijvoorbeeld bij het popfestival, dat kwam ze tegen in het archief, die, in dat Kralingse Bos, weet je wat?
0: Ja, zeker. Maar ja.
1: Dat het zo men was, dat iedereen daar ook heel erg van geschrokken was. 2 dagen zijn ze gewoon bezig geweest. En dat dat misschien ook wel de reden is geweest waarom we nooit meer daarnaar gaan. Ik vind dat de culturele sector ook een hele grote rol speelt in het verduurzamen en het produceren van minder afval. Ja. Dus wij proberen dat ook in ieder geval in deze tentoonstelling te leggen, omdat het ook met de toekomst te maken heeft.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar tegelijkertijd is dat ook, kijk, dat is een extreem voorbeeld en dat willen we inderdaad niet meer. Maar bijvoorbeeld Zomercarnaval of Rotterdam Unlimited, wat weer voor de deur staat. Dat is ook, aan de andere kant is het ook iets waar onze collega's ook heel graag aan meewerken.
1: Weet ik, ja.
0: En waar ze dan
1: trots
0: ook weer
1: te halen om het te krijgen.
0: Ja. Dat. En dan hè, ze mogen bijdragen aan het festival. Zo zien ze dat echt. En aan weer de stad. Dus zeker. Zeker.
1: Wij gaan eruit. Ik heb nog een hele mooie tune. Die wil ik even aanzetten. En daar bedank ik ook iedereen in. Wij zien elkaar weer in september. We gaan 2 podcasts maken.
2: Gemeente Rotterdam. Gemeente Archief Rotterdam. Female Photo Agency.
1: Ik dank iedereen voor het luisteren. Dankjewel.
3: Ishink Goes Rotem.
1: Ik moet precies om 4 uur uit, want er begint weer een ander
0: programma. Ja, nee.
1: Niet hier hoor. Ja, ook hier, maar ook daarvoor.
0: Ja.
1: Het is gelukt. Het is gewoon gelukt. Nou, jij bent ook makkelijk, hè? Om gewoon te interviewen. Dat gaat gewoon
0: heel easy. Ja. Ja. Ja. Ja. Erover praten is altijd leuk.
1: Ja. En juist dat.

lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult, en vervolgens naar zijn raam, dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachtes. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillator. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magare rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop wordt er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: al gezien dat het afgezet was. En dan ben ik hem toen weer teruggekomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het gewoon waar ik kan?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Vertel?
0: Kom er bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Wat voor mensen zijn het?
0: Heel netjes. Niks last van.
2: Heel netjes. Niks, geen last van.
1: Ja. Want u zegt, ik ken ze, net de mensen. Wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
1: Toen je het vanmorgen zag?
0: Nee, ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen.
1: Nee?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: Maar u zegt, ja, ik kom. Heeft u wel eens gezien iets verdachts?
0: Nee.
2: Nooit niks. Daar kijk ik niet naar.
0: Ik
2: kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zusters van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zusters. Zussen. En negen.
2: Familie van Martin R. Dat zal misschien wel zo zijn.
0: Ja. Dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat.
0: En
2: die is dat.
0: Nee, dat
2: daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: Ja. Zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het u niet verbazen?
2: Nee.
0: Ik werk mijn oud ijzer, doe ik iets anders werken. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Fijn de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja. Maar ik zeg ook niet wat jij doet.
1: Nee.
0: En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet.
1: Nee.
0: Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Heeft u van het kamp, heeft u ze nog gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien.
1: Nee.
0: En dan moet ik me daar niet mee.
1: Maar ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Dus het is mijn gewoon. Ik wist dat ze ons opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent os. Het is horen, zien en zwijgen.

Mijn eigen bundel leef ik. En blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloeddoorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lach vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes, leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld, vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.

Streaming that stuff while I'm at a seat. Got three folders on my telephone. Emma van der Lichter en Emma. En foto van een peksken voor de Vullesbank. Als je dat peksken open zou maken, wat zou je dan zien? In de Maneskin, daar zou je wat zien.